0: dat ik een persoon is aan het ding voor een kinder waren. Ja, dit is een kinder, dat is een kinder.
1: Nou, dat is een kinder.

0: Van harte van mij, collega, afzetten we dat alleen is. Vindt u voor in de zak.
1: Ik ga hem centraal om wat dit zet op waar het is.
2: Nummer 8, 240.